Soms om ze te net maar ze te pas. Dat kan zijn met dat ze mond op verserie. Ze vertelt nog erin is het dikke smeer boer ze eten. Voor die jij ze kiepers dat is roei. Zijn de verstuur.